Maybe home. Could you just split? And me. Die scheren ze weer gemiddeld. En me. En me. Ik zeg er iets om. En me.